0: En as ek hier uitloer, ek het dit al, to be honest, erger gesien as hierdie.
1: Is nogal besig hoor, ek moet jou sê, dit,
0: ja, maar, dit was al erger. Ek het al gesien dat die karre doodstil staan nie, en nie rij nie. So, afsien het was.
1: Ok, so in die geval, kom ons sê vir jou waar jy heeltemal gaan doodstil staan, want die verkeerslichte is buiten werking by die volgende plekke, by Old Main en Grove Street, dit is in Fairgrove, by Spine en AZ Berman flits dit, flits ook by Railway en Montague Drive en Montague Gardens, Ouvore se wisselaar en Cape Town Film Studio se wisselaar is die ligte uit, by die N2 brug Somerset Wesse afdraai, by Kaapstad se afdraai ook, op die N2 is dit dan nou uit. Wat die ander probleme hier so voertuig wat onklaar geraak het op die N2 ingaande net voor Sul, linkerbaan is daar gesluit, en een ingaande net voor Durbanweg, linkerbaan is gesluit, druk verkeer op die N7 suidelike richting by die N1 ingaande, ook op die N2 ingaande by Jakes Gerwel.
0: Baie dankie Marisa, dis dit wat die verkeersnuus aanbetref vir nou. Ek wil vir jou, ja, ek gaan nou hierdie antwoord, ek wil net vannacht hier soos een verkeersverslag hier,
1: kom
0: ek deel het met jou.
2: Moere Bok Radio, net verkeersverslag, die verkeerslig by Durban Laerskool, Durban Wil Laerskool,
1: ja?
2: In Durban Weg, is uit, hy is heeltemal dood, en natuurlijk die mense in Durban weg rij net, hulle stop glad nie vir een vierrichting stop nie, wees asseblief voorzichtig.
0: Daar sê, baie dankie vir die laat weet, en dan sê iemand vir my, ek het op een liekie van Koos Roos afgekom, ek lewe, dis een liekie van Annie van Rooyen wat hy hoor gewees, rechtig uitstekend, jy weet Andrie, dat Koos Roos is eindig Koos Kei Aai Roos, just say.
1: Oh, daar kom het nog, ai.
0: Hier is Billy Idol, dit gaan jy vat in die skolesport, en ons groet jou sommer hiermee, jy met die heerlijke dag heen, ja. Maak die heel beste van hierdie donderdag, dit is die dag voor die naweek, het gaan een lekker naweek weer gewys wees, make the bam, the most of it and the best of it, ons is terug met jou morgenoggend met die B.O.K. Hard Rock weergawe. Lekker bly tot dan.
1: Daar sê, onthou vandag het baie betekenis vir baie van ons, nou dalk nie meer een vakantiedag soos in die verlede nie, we gaan raak een oomblik stil, vat jou tyd, en as jy nog een boodskapie nodig het, gaan kyk daar op Facebook, het ons boodskap, ons motiveringsboodskap geplaas oor lichaam en gees.
0: Lekker dag vir jou, goodbye.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: loves you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Cab Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cab Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cab Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek cabfoods.co.za. Thank goodness for Cab Foods.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mensen.
4: Van vroeg tot laat, al jouw gunsteling muziek, net voor jou. Bok Radio.
2: Die Triple Eight Show wordt aan jou gebracht door Cherry Tijgervallei. Gedrijf door die halfway groep.

0: Alright, beste van die 80's is Erasure met Love to Hate You. Kwart voor drie, goeiemiddag. Kom ons kyk gou like die paai op hierdie stadium.
1: Die Triple H Show, verkeer, nou op bok, radio.
2: Verkeer.
0: Bosmansdamweg, net voor die N7, voertuig en een motorfiets daar betrokke in een ongeluk. Dit is een half uur gelede gebeur en dan op die N1 uitgaande by Mike Pienaar Boulevard, Vredelist, vrachtmotor en familievoertuig daar. Die wisselaar is daar versper, omdat dit daar gebeur. So, geen beserings nie, maar nooddienste is op die toneel. Dit veroorzaak wel een verkeersopeenhoving. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and the Safety Alerts.
1: Die Triple Light Show, verkeer, nou op bok, radio.
2: Verkeer.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo

0: It's a long time vir jou hier op Bokradio 26 minute na 3. Goeiemiddag, ek het vir jou die jongste verkeersnuus.
1: Die Triple I Show verkeer, nou op Bokradio.
0: Verkeer. Hallo Stefan.
2: Middag Heinrich, Stefan is so, hoop het gaan goed, net een verkeersverslag he. En een uitgaande, is daar een motorvoertuig ongeluk, veelvuldig, net voor die Durbanweg afrit, aan die rechterkantste baan. Wees maar voorzichtig, die mense staan stil aan die kant van die N1. Noodpersoneel is nog nie heeltemal op die ongeluksteneel nie, dis op die een net oorkant dit, aan die uitgaande kant. Lekker maar reg, veilig bly.
0: Dankie vir jou Stefan, veilig wees hoor.

0: Skoor ek door my smet verkeerde besluit vir jou hier op Bolk Radio Bykans 15 minute voor 4.
1: Die Triple Light Show verkeer nou op Bolk Radio
0: verkeer. Ons het hier die verkeersbrokkie van hom.
2: Middag Bokspan, Bram hier so. Die verkeerslicht op Frans Conradie en Brakkum van Boulevard, sy hoek, is tans uit. Hulle is bezig om te werk daaraan. Daar is wel verkeersdepartement lede wat die verkeer navigate, so die mense moet net versigtig ry en dop wat hulle vir jou wys.
0: Dankie Bram, en dan, please note that the road between Verliesdorp and Worcester remains closed until further notice. Motorists are urged to avoid the area and make use of alternative routes where possible. We ask residents and road users to exercise patience and caution while conditions are being monitored and assessed by relevant authorities. Further updates will be communicated as soon as new information becomes available. The road between Verliesdorp and Worcester remains closed. Bye, donkey, on Western Cape live traffic and safety alerts.
1: The Triple Light Show, verkeer, no opbok, radio.
0: Verkeer. En dan het gauw bye, speciale verjaarsdag boodskap Michael Jonker. Wat verjaar vandag, Michael Jonker, jy moet die dag geniet, mag die jaar wat voorlee, al jou wildste verwagtinge oortref, mag jy great jaar hê.
3: Jy soek iets stylvol, iets prakties, en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplever op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry, tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
4: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: nieuwe muziek van Carlien van Jaarsveld. Als je mij roept, is het Bok Radio Bok TV.
1: Als je mij roept, is het genoeg.
0: Lekker om zo meteen te gaan wees. Die is uitklokken neergebrengd door NMI. Die uit dan nog lekker muziek wat voordeel. Vanuit kom ons kijken wat maak die markten.
2: Hier die marktverslag wordt aan jou gebracht door Optimum Investment Group. Deel van die Optimum Financiële Dienstengroep.
3: Goeiemiddag Bok Radio luisteraars en span. Kom ons kijken naar die markt die dag afsluit. Die JSE Algehele Index bleef 'n baie goeie dag met 'n versterking van 0.56% vandag en sluit die dag af in die groen op 118.100 basispunte. As ons kyk na die onderliggende indekse, sien ons dat die Hulbron 10 indeks die enigste verloorder was met 'n daling van 0.12%, die Finansiële 15 indeks die grootste wenner met 'n stygings van 1.64% en die Nywerheid 25 indeks met 'n stygings van 0.41%. As ons kyk na van die wenners van vandag, sien ons dat Pick n Pay een goeie dag beleef met een stijging van 4.92%, so ook British American Tobacco met een stijging van 3.21% en verder meer ShopRite met een stijging van 2.84%. As ons kyk na van die verloorders van vandag, sien ons dat Sasol een moeilike dag beleef met een daling van 2.22%, so ook WeBuy Cars met een daling van 2.05% en verder meer Naspers met een daling van 2%. As ons kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand een goeie dag beleef ten die Amerikaanse dollar en sluit die dag af in die groen op R16.42, so ook in die groen ten die euro op R19.21, maar die rand het wel grond verloor ten die Britse pond en sluit die dag af in die rooi op R22.18. Van my kant af, Bok Radio luisteraars, wees veilig en geniet die middag. Vriendelike groete vanaf Stefan Kellerman by die Optimum Finansiële Dienstegroep.
2: Vertrou ons om na u beleggings om te sien en kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
4: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
5: As jy die weelde geniet van 'n familie erfenis, moet jy besef dat dit nie van self daar gekom het nie. Dit was harde werk, dissipline en toewyding van vorige geslagte en dit is jou verantwoordelikheid om dit te beskerm vir jou nageslag. As jy nie self so erfenis ontvang het nie, kan jy ongetwyfeld een vir jou familie nalaat. By Optimum Finansiële Dienste Groep bied ons 'n doelgerigte plan wat gevolg kan word om by finansiële onafhanklikheid te kom of om die familie erfenis te beskerm. E-pos staat at optimumgroup.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
6: Maak verkeer 'n partytjie met Uitlok.

0: is een van die nieuwe stemme in die Afrikaans muziekbedrijf Franco. Sy naam nie, liekse naam is Kool Sigarette. Baie opgewonde te sien waar toe hierdie man gaan sy loopbaan en nog muziek wat hy gaan uitreik, want hy skryf dit alles self.
1: Ek moet sê, dit is, ek wil nie sê skaars nie, maar dit is lekker om so jong uit te hoor, wat alles self skryf, en dis blijf goed geskryf.
0: So 22, 23 jaar uit, dit was een eindigie gewees, paar
2: ja,
0: jaar terug.
2: Hmm. Ja, het van sy vriend, en ek moet sê, dis rare goeie muziek, en hy is so rou nog, hy is onskuldig.
0: Hmm. Ja, hy was hier in die Bok Jam Room gewees, daar kan ek, ek gaan sommer na die verkeer, gaan ek een van sy nieuwe liedjies wat binnenkort uitkom, gaan ek vir jou speel.
1: Oh, klink dit. Die Jam Room.
0: Klink soos deel.
1: Oh, ja. Jy. Ja. Maak jy nou my dag.
0: En sy chommy. Vir nou eers, tyd vir jou luisteraars, Likkie, en is een baie, baie wholesome een wat ons bou hierdie week, en ons probeer het wholesome hou, ons dink terug na die dae toe ons op school was, en by die het begin moet by die huis kon bly, en wat jy gedoen het, die very mark ads, en vir jouself een kaasbroodjie maak.
1: En een bietjie stout.
0: En een klein bietjie stout.
1: Een kaasbroodjie, wacht, ons moet ek het vir my chip broodjies gemaakt as ek by die huis was, al was niks een kaas sikkelie, ek het een snijbrood, een pakkie chips, nog een snijbrood.
0: Ja, maar brood, stukkie kaas, microgolf vir my net, dan is jy gesort, ek doe nog steeds elke nou en dan. Maar kom ons oor, wat het Pierre nodig, vandag is die laatste dag, is een van die, sekerlik die meest belangrijkste dag, in die dag van luisteraars, liekies.
1: Dis waar die wiele af kan val, of die engine
0: ja,
1: kan staan.
0: Die laatste stukkie van die legkaart wat ons nodig het.
3: Goeiemiddag, luisteraars, liekie tyd. Hoop het gaan fantastisch met jou. Hallo, Zian en Monique. Julle week was am seker lekker. Dit is am nou amper naweek, ne? Dit is am nou amper so. Ons is besig met a wholesome type van a angle. A mooi liekie gebaseer op soet stout elemente. Dit het gekom van hoe radio moes nou werk, en ding leid tot a ander ding. Ons het eindelijk moes die kinders by die huis geblei het, want daar is a storm. En toe ons nou sommer by bank uitgekom. Ok, en toe vraag ek wholesome goedjies, mooie goedjies, wat jy vir jouself sou sê, as jy een van die soetstout kinders was, of het goed gekry soos leer meer, en vry meer, en sien geleenthede raak, en een paar lekker sê goedjies. Gister het ek julle gevraag oor die muziekstijl, julle het gesê, een bluegrass type van een ding, dalk een bykie country, dalk een bykie folk by, maar daar moet een saxofoon wees, daar moet een trekklavier wees, en een bekvluitjie. Ok, so ek wil nou terug gaan na die bankding toe. Die bankding is die soetstout ding, en is soetstout wat vir my uitstaan. Ek wil net soetstout goeders by jou kry. Dis vir ons verse. So die koor gaan ons die mooie boodskapie vir jou ou self gee, en die verse gaan ons fokus op die soetstout goed. Vertel my net 'n kort ding, 'n kort storiekie van wat jy gedoen het wat soetstout was. Wat dan nou so skoolbank is? Jy weet, skoolbank is 'n soetstout ding vir my. Dis nou nie, jy het nou nie ander mense so seer beïnvloed behalwe nou eintlik jouself nie. Wat se dingetjies het jy aangevang wat ons hier kan inwerk en 'n lekker sangkie vir ons gou vanmôre maak? Ek hoor graag van jou by 074-2009-89 en dan soos altyd sal Zian en Monique daai goedjies vir my deurgee. En dan luister ons môre na die nommerkie van ons en ons noem ons om 'n soetstout. Nou maar lekker, okay, bye.
0: Kijk, like dit.
1: I got off on.
0: Ek weet van makkers wat die onderwijsers bord uitveer weggesteek het. Dit is soetstout.
1: Makkers, is jy een van die makkers?
0: Miskien.
1: ons het op school, ons adjunkhoof het met een motorfiets gery, maar so'n ou klein poor motorfietsie. Uh-huh. En ons het,
0: om tussen die palen gaan sien,
1: ten minste een keer een jaar die motorfiets gaan steel en om boven afdak gaan sit, of as hy nie met die motorfiets gery het, het hy met so'n ou Datsun bakkie gery. En ons het daai Datsun bakkie die manne bietjie geskuif van optel, want hy is nie so swaar nie, en hy het hom staan gemaakt tussen die vlagpale.
2: Weet julle, my jonger daar was redelijk roekeloos gewees, en ek sal nie sê, dis werkelijk een soet stout story nie, maar dis wel gepas. Ek was werkelijk betrokke in een high speed chase met een ambulance.
0: Voor of achter die ambulance, of in die ambulance?
2: Die ambulance het my gejaag.
1: Hoekom? Hoe?
2: Dit was een baie interessante aand, waar ons gedink het ons is ok, en dit besluit ons nou rui ons huis toe.
1: Mm.
2: En die slotsom van die story was, die paramedic het ons echt die huis toe gerei.
0: Dis nice.
1: Gave mense, ne?
0: Hy wil julle nie tjoekie toe vang, hy het julle gejaag en gegaan, stop, ek wil julle.
2: Maar die graf van het als is hierdie high speed chase, het het nooit voorbij tweede rad gemaakt.
0: So dan was het nie so high speed nie.
2: Dit hang af wie jy vraag.
0: Het was een la rat chase gewees. Ek sien nou hier nog een video. Die ou leen slaap in die klas. En sy vriend tik om wakker. En hy sê vir hom, Die onderwijzer het gesê met die boord gaan uitveeg.
1: Nee.
0: Die man is nog bezig om te skryf.
1: Ja, en hy staan op.
0: Ja, hy staan op. Geraak met die hoek, hy kom net so. Lekke klap oor die kop. Maar ons soek jou soetstout stories 074-2099.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, ons het stemnota ingekryf van een van ons luisteraars.
0: Ja, ons het woord gekryf van een ongeluk, ons het op die N1 uitgaande by Plattekloof.
1: Ja.
0: En daar is een voertuig, gelijk met een Audi en een vrachtmotor wat in mekaar in is, en ons diesel wat tans oor die pad is. En ons het hier gekryf van Renier.
5: Hallo Boksman, ja, ek is dan net verby die ongeluk daar by Plattekloof. Ons Audi en die lorry wat die water of die diesel tank gat in het, maar toe ek al voorbij is, denk ek, dit is hom nou een waste. Praat, ek moes nou een emmer of een ding hier in my kar gehad het, dan moes ek nou die diesel geskep het.
1: Jo.
5: Dit is nou my dag gemaakt.
0: Ja, so as jy dieselkar rijd, jy het een emmer.
1: Stop.
0: Jy weet waar om te gaan.
1: Ja, ek moet sê, daar is nou een dier ongeluk.
0: Vol nou, dit lap is maar, ek nou, eil soms. Dit is
1: die arme versekeringsmaatskapie wat daarin moet hanteer, not good. Okay, verder, die paaie is evens chaos, motorvoertuig ongeluk by Cypress Lawn en Vikingweg in Epping, dan ook een ongeluk by Ouperelweg en Kruisweg in Brackenfell. Jou landmerk daar is die Shoprite Warehouse. Dan ook een zwaar motorvoertuig ongeluk by die N1 uitgaande by Woester, net na die Ultra City richting Kaapstad. Daar het een vrachtmotor is daar omgekeer. Die pad is oop, maar nooddienste is op die toneel daar. Dan ook nog een ongeluk, as ek hom kan vind, wat ek nou verloor het. Ek sal vir jou later sê. As jy nog iets teekom, laat weet my, is 074-2099.
0: Uitklok verkeer. Welkom by een Moda en Jaiku Parel waar moderne ontwerp, gevorderde technologie en premium bestuurservaring ontmoet. In die hart van die wijnlande breng een Moda en Jaiku Parel vir die Weskaap die indrukwekkende stijl van een Moda en die avontuurlustige kracht van Jaiku. Hier gaan het oor meer as net een voertuig, dit gaan oor een nieuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfecte model te vind. Besoek een Moda en Jaiku Parel vandag.
6: Minder brandstofgebruik en verder ry? Ja, asseblief! En om my Toyota bied Suid-Afrika's topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slechts R599 per maand op jou gewaarborgde toekomstwaarde pakket. Die nieuwe Corolla Cross het een fantastische herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nieuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net een meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
8: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
9: Die beter alternatief net vir jou Bok Radio.

0: julle is ver.
1: Yes, ek kan letterlik heel dag sit en nou hierdie luister is Franco, nuwe mannetjie hierdie eens in ons Parelberg. Hy dit vir ons kom doen in die jam room.
2: Ag, ek kyk, ek is spyt ek was hierdie dag hier nie, want ek het nog geslaap.
1: was nie so vroeg nie, of een praatje.
2: Het was vroeg. Het was
1: vroeg. Het was 10 uur.
2: Niemand hoef te weet nie. Maar die ouse stem is amazing.
1: Ek love it.
2: Ek het eindelijk vergeet dat ons moet praat, want ek het gesit en kyk vir die ou, want hy is ongelooflik.
1: Like a prissy force lig in die Afrikaanse muziekbedrijf, so hou jou oor uit vir die man, is Franco. Is toch Yes, die goud wat hier kom, die soetstout stories. Ons wil gevlug kyk hoe lyk die paai.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
4: Op radio. Uitklok verkeer.
2: Net so vinnige kykie na jou paai op hierdie stadium, daar was een motorvoertuig ongeluk by Oukaapsweg net voor Silvermine in Noordhoek. Wegsleepdienste is daar op die toneel, so wees asseblief versigtig in daai omgewing. Dan ook een motorvoertuig ongeluk by Ouparelweg en Kruisweg in Brackenfell, dan ook een swaar motorvoertuig ongeluk op die N1 uitgaande net by de Woester, dit is by die Ultra City daarso. Dan as daar nog iets is wat jy teekom op die paai, asseblief laat weet vir my is 074-2009-89.
4: Uitklok verkeer.
1: By Auto Investments Parel gaan dit oor meer as net motors, dit gaan oor vertroue met waai reeks gesertificeerde en kwaliteit gebruikte voertuie, help hulle jou om die perfecte voertuig te vind teen een prys wat sin maak. Elk voertuig word degelijk nagegaan, so dat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. Auto Investments Parel, kwaliteit voertuie, eerlike diens en een naam waarop jy kan staat maak.
5: My naam is Rosemary Lombard, ek is 38 jaar oud. My lichaam was my tronk op 140 kilogram. Een lichaam vol inflammasie, PCOS, IBS en erge hormoonwanbalans. Na 12 maanden op die program is ek 83 kilogram ligter, maar die beste van alles is, ek is gezond. Hier die mama kan weer speel en ek kan volwaardig vrou wees vir my wonderlike man. Kontak dokter Smoek en Vennote met die praktijkbestuurder Rx Me, want as ek kan, kan jy ook.
6: Ek het jou maag verheer,
7: Rx Me. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
8: Minder brak.

Elandrey met hand aan hand, Bok Radio, Bok TV. Baie dankie Heinrich Gous, jou eister. Baie dankie my vriend. Ons het een lekker speelietjie met die luisteraars gespeel. Die correcte antwoord was gewees Willy Leroux. Baie dankie, daar het heel wat boodskapies ingekom. Die persoon met die vinnige vingers, dit is niemand anders as Erik. Daar sê Erik, ons stuur vir jou daai lekker wynproe vir twee mense.

0: Carlin van Jaarsveld, te min, te veel. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brendoy en de Wet, een bietjie vroeger het ons daar lekker speelietjie gespeeld, daar een rugby speelietjie, dit was Willie Leroux gewees. Toe het een van die luisteraars nou dit teruggegooi na my kant, of laat ek sê, na ons allemaal se kant, en hier op die aanskof, enige iets is moontlik.
1: Naantje, Bob, ek wou gesê, dit is Willie, maar sê gauw vir my, daar is een vraag vir julle allemaal buiten, vir wie het hy allemaal gespeel? Tot om met die punt tot waar hy nou is.
0: Daar sê my vriend, kom ons kyk wat gebeur. I hear you calling out my name. I love the sound. I love the taste.

0: Willem Botha, ons vat net een shot, 15 minute oor 8, die aanskof, saam met my Brent, Bok Radio, Bok TV, nog lekker muziek op pad, net vir jou, maar vereers, dit is nou tyd vir jou, donderdag aand speeliekie, ek vat jou gevinnig deur, hoe die speeliekies werk, van maandag, natuurlijk, ken jy Suid-Afrika, dinsdag, almal se ginsteling Vetkoek Paleis, om Frik, Sheridan, Boebo hulle, Gister kom ons toer die wereld. Vanavond ek speel een gedeelte en jy sê vir my die naam van die rolprent 074-2989. Wat wen jy? Ek stuur jou altyd weg vir een lekker wijnproe vir twee mense. Hier is jou gedeelte vanavond.
1: 5, 7, jou gat, Fietje. Hallo?
2: Het in sy huis groot?
1: Ja.
2: Toekomstige prinses vlug uit paleis. Skuil dalk in my snel. Hoe jy glo? Sy 2 weke gelede uit die prinsdom van Liechtenstein verdwijn?
1: Ja, ja, hoi. Hulle het 9 maande terug.
0: 074-2989, die naam van die rolprent. Dit is een lekker makkelijk jennekie. Kom ons kyk, wie kry dit heel eerste reg? Hier is 7 seconds.

0: WG Nel met Bosveld Dance. Lekker vanavond, Bok Radio, Bok TV. Daar is nog baie lekker muziek op pad. En dan natuurlijk die finale eer op hierdie donderdag, die 14de Mei 2026.
1: Luister na Brandwyn de Wet op die aandskop. Op Bok Radio 98.9 FM.

0: in wit en swart. En ek sal jou beskerm as jy bang raak.
1: Dit is Steve Hofmeyer, A Baas A Hart, Bok Radio, Bok TV. Jou woord van bemoediging is op pad, en nog lekker muziek, Jean Badger, ons is mekaar sinne. Tashay, baby, ek bly, en nog vele, vele meer.

weg word, ons wys en ouer. Eendag sal ons dalk verstaan, maar tot die ryp kraak onder skoene wat geen ander hart of thuiskoms ken, gun ek my

0: jij ormai niet meer niet. Ik zeg maar tot ziens. Ik zal jou niet steur niet. Ik loop ongezien, want jij is een woorde waar dromen nog blom. Ik groet zonder woorden, want hartseer is stom. En jij is een woorde waar dromen nog blom. Ik groet zonder woorden, want hartseer.
1: Muziek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou.
2: Ah, yeah.
1: Bok Radio.

mis ek jou lyf. Collecteer ek wapens om geeste uit te drijf. Ja, tussen die lakens